Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En ik kwam een paar dagen geleden een mooi artikel tegen. En dat stond in de Libelle. De tijdschriften die ik van een hele lieve vriendin van mij krijg, iedere paar weken. En dat gaf me weer een idee om een programma te maken. En het artikel heet De Helende Kracht van Bewegen. En natuurlijk is psychische hulp belangrijk na een trauma. Maar sport en beweging kunnen helpen om je leven weer op de rit te krijgen. Lopen, rennen of zwemmen is nu een medicijn. En zoals altijd natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was Boudewijn de Groot met De Zwemmer. En ik ga verder met een liedje van de Johnnies. En die zingen over zwemmen zonder slip.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: De helende kracht van bewegen. Mens sana in corpore sano. Een eeuwenoud gezegde dat zoveel betekent als een gezonde geest in een gezond lichaam. En niets is minder waar. Want je geestelijke gesteldheid hangt in grote mate samen met je fysieke conditie. Als je daarover nadenkt, is het niet zo gek dat er steeds vaker bij een mentaal trauma wordt aangeraden om meer te gaan bewegen of te sporten. Ilona van de Meent, onderzoeker en dans- en bewegingstherapist in de psychiatrie, en Lisanne Komen, onderzoeker en arts in opleiding tot psychiater, zijn verbonden aan het UMC Utrecht en doen onderzoek naar het verband tussen een gezonde leefstijl en je mentaal goed voelen. Dat deden ze onder andere in een organisatie voor mensen die begeleid wonen. Deze bewoners zijn psychisch kwetsbaar en hebben te maken met depressie, trauma en psychoses. Wij onderzoeken wat er gebeurt wanneer ze meer bewegen, maar ook wat ze doen als ze stoppen. Met roken bijvoorbeeld, of gezonder eten en hun slaappatroon aanpassen. Hun eigen onderzoek loopt nog, maar uit eerdere onderzoeken blijkt dat verandering van leefstijl een grote invloed kan hebben op de mentale gezondheid. In de psychiatrie is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor beweging als therapievorm. De psychologie en psychiatrie waren altijd heel talig en het draaide om het gesprek met patiënten, terwijl veel mensen het juist lastig vonden om hun emoties onder woorden te brengen. Door een andere benadering kunnen ze zich vaker beter uiten en zijn ze beter in staat om te praten over dingen die zijn gebeurd. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor deze aanpak.

Dat was Robert Leroy met Loop nu maar weg van mij. En ik ga verder met een liedje van Bart Herman. Ik loop alleen.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Bewustwording. En ik ga door met dit verhaal. Uit onderzoek blijkt dat we naarmate we ouder worden meer stress ervaren, maar ook minder gaan bewegen. Het omslagpunt van minder bewegen ligt waarschijnlijk rond de puberteit. Bij onderzoek samen met de Amsterdamse NEMO Science Museum vroegen we mensen in alle leeftijden naar hun wekelijke sport- en of beweegactiviteiten. Kinderen op de basisschool hebben vaak 2 keer per week gym, spelen 3 keer per dag op het plein en de meeste sporten na schooltijd. Na de basisschool neemt de dagelijkse beweging af en lijkt er bij veel mensen weinig voor terug te komen. Laatst zag ik nog op de stappenteller dat mijn 8-jarige dochter dagelijks minimaal 3 keer zoveel stappen zette als ik. En als je je daarvan bewust bent, kun je proberen om meer te bewegen. En de 2 onderzoekers komen en Van der Meent. Zij zeggen, denken dat de coronatijd op een positieve manier heeft bijgedragen aan die bewustwording? En zij zeggen, veel mensen zijn meer gaan wandelen. En dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ze die moeilijke coronatijd goed zijn doorgekomen. Het is belangrijk om te blijven bewegen in de strijd tegen stress en moeilijke mentale momenten. Je hoeft echt niet meteen fanatiek te gaan sporten. Juist die kleine beetjes beweging kunnen een heel groot verschil maken.
2: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
1: En hier een verhaal. Al wandelend verwerkte Mirella Flinterman, en zij is 45, het verlies van haar moeder en de gevolgen van een ski-ongeluk. Wandelen? Dat vond ik vroeger iets voor oudere mensen. Maar toen overleed mijn moeder in 2018. Aan zelfdoding en zat ik overspannen thuis. Ik wilde graag bewegen, maar had weinig energie. Wandelen leek me daarom een goed idee. Ik maakte tochten in mijn eentje over het strand, waarbij ik mijn verdriet vol aanging. Soms was het koud en liepen de tranen over mijn wangen. Maar als ik dan de wind weer in mijn rug voelde, kon ik ook de schoonheid van het strand zien. Bij de schelpen in het zand dacht ik aan hoe mijn moeder ze altijd verzamelde tijdens onze vakanties. Dan voelde ze even heel dichtbij. Een maand na mijn moeders dood kreeg ik een ski-ongeluk waarbij ik hersenletsel opliep. Alweer een tegenslag. Ik kon maar weinig prikkels verdragen. Het wandelen moest ik opnieuw opbouwen. In het begin was 5 minuten al te veel. Toch bleef ik het doen. Het zorgde voor ritme en ik kon onderzoeken wat ik fysiek en mentaal nog aankon. Ik bouwde langzaam weer conditie op en merkte dat ik me ook mentaal sterker begon te voelen. Ik wandel nu ook met anderen met hersenletsel, zodat zij dit ook kunnen ervaren. Want het gaat niet alleen over de fysieke inspanning, maar ook over aandacht hebben voor alles om je heen. Dat kan trouwens net zo goed als het regent. Je bent niet goed dat je nu naar buiten gaat, zeggen vriendinnen soms. Maar ik geniet juist van die druppels op mijn gezicht, want dan ben ik één met deze natuur.

dat was Arjon Ostrom met Hey, ga je mee op stap? En Laura Lin gaat verder met haar liedje Fietsen, lopen, stappen.

0: listening to Global.
1: En dit is niet het enige Nederlandse radioprogramma deze week. De Nederlandse radioprogramma's op Radio 4EB 98.1 FM zijn op zaterdagmiddag van 4 tot 5. Onze digitale uitzendingen zijn op Global en dat is vrijdagavond van 6 tot 7 en zaterdagmiddag van 5 tot 6. Heb je geen digitale radio of heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister via het internet op de website 4eb.org.au. Hartstikke makkelijk.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
3: Na een auto-ongeluk kampte Suzanne Houbraken, en zij is 49, met mentale problemen. Zwemmen in open water was haar redding. Hier is haar verhaal. Ik stond in de file met mijn waarschuwingslicht aan, maar de auto achter me zag het te laat en reed op me in. Ik klapte naar voren en naar achteren en hield er een chronisch nekletsel aan over. In die tijd, nu 6 jaar geleden, zwom ik al 2 keer per week in buitenwater. En sinds dat ongeluk doe ik dat minstens 6 keer per week. Het zwemmen is mijn apke, mijn medicijn en energiemoment. Door de kou voel ik de pijn in mijn nek minder en laat ik mezelf op. In het water voel ik me vrij. Ik ben gewichtloos en door de prachtige natuur om me heen, de waterhoentjes en de aalscholvers, kom ik tot leven. Vaak ben ik zo enthousiast dat ik begin te gillen van plezier. Mam, doe toch normaal, roept mijn zoon als hij dat ziet. Door het ongeluk zijn er veel dingen die ik niet meer kan, zoals het tillen en verschonen van mijn jongste zoon. Ik heb zelfs mijn haar afgeknipt, omdat ik het niet meer zelf kon wassen. Ook mijn baan ben ik kwijt. Ik werkte fulltime en was financieel onafhankelijk, maar nu ben ik voor 60% afgekeurd. Toen ik thuis kwam te zitten, was het best moeilijk om de zonnige kant van het leven te blijven zien. En het zwemmen heeft me daar enorm bij geholpen. In het koude water hoef ik even over niets anders na te denken dan mijn ademhaling. Zo geef ik afleiding aan mijn brein. Het ongeluk heeft me ook geluk gebracht, want ik heb van mijn passie mijn beroep gemaakt en ben nu een buitenzwemcoach. Het is heerlijk om anderen enthousiast te maken over buitenzwemmen. Zeker als ze net als ik iets verloren zijn. En dit doen door het zwemmen en dat kunnen verwerken.

0: Dat waren de deurzakkers met een doen stapje naar voren. En Toon Hermans gaat verder met zijn prachtige liedje Vader gaat op stap.
1: Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel, die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbessen pakkie. En dan vraagt hij zichzelf af. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er? Vader gaat op stap,

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deunen. Der deunen. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekkie. Op de blote schouderblad. Vader denkt... Nou ja, een vlekkie. Jackie fluistert, geh nicht fort. Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet je nog een fratje. En een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje, is het me leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed, zit mijn jasje goed. Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er. Vader gaat op stap.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Nadat Samena van der Meijden, en zij is 30 jaar, zich wist te ontworstelen aan een loverboy, verwerkt ze haar trauma met hardlopen. Na een ingewikkelde jeugd met gescheiden ouders en een onveilige thuissituatie, kwam ik op mijn 17e op straat te staan. Via mijn bijbaantje bij de supermarkt ontmoette ik de jongen die uiteindelijk een loverboy bleek te zijn. Logischerwijs was ik gevoelig voor zijn mooie beloftes voor de toekomst. Hij pakte me totaal in. Helaas bleek die gelukkige toekomst samen niet wat hij voor mij in zijn ogen had. Op een avond werd ik door hem en zijn vrienden verkracht. En dat werd door een van hen gefilmd. Hij dreigde dat filmpje naar iedereen door te sturen en kreeg daarmee zoveel macht over me, dat hij met me kon doen wat hij wilde. Hij dwong me in de prostitutie te werken, liet me tegen betaling seks hebben met zijn vrienden in appartementen, hotels en zelfs in auto's. Al het geld dat ik daarvoor kreeg, moest ik bij hem inleveren. Het waren twee afschuwelijke jaren waarin ik mezelf vaak probeerde af te sluiten voor alle verschrikkingen. Dan staarde ik naar het plafond en maakte ik een bucketlist van alle dingen die ik nog wilde doen in mijn leven. Ik was er zo slecht aan toe dat ik ook een eetstoornis ontwikkelde. Omdat hij vond dat ik zijn bezit was en moest blijven, kerfde hij met een mes zijn initialen in mijn buik. Toen die wond ontstak en ik bij de huisarts belandde, bleek dat mijn redding. Er werd hulpverlening ingeschakeld en ik vluchtte naar een andere stad. Ik heb me daar zo goed verborgen gehouden dat mijn loverboy me nooit meer heeft gevonden. In die nieuwe stad had ik niets of niemand. Geen werk, geen vrienden. Ik voelde me depressief en om de tijd te doden keek ik naar Amerikaanse motivatievideo's, waarin werd verteld dat het belangrijk is om in ieder geval iets te doen met je dag, al is het maar je bed opmaken. Ik wilde graag sporten en bij gebrek aan geld begon ik met hardlopen. Gewoon op mijn gympen en in een katoenen shirt door de buurt. De eerste keer bereikte ik nauwelijks het einde van de straat, maar ik bleef het toch iedere dag doen. Ik merkte dat ik steeds verder kon rennen en dat mijn conditie beter werd. En tijdens het rennen kon ik mijn hoofd leegmaken. Ik besloot dat ik niet in de slachtofferrol wilde blijven hangen, maar iets wilde maken van mijn leven. Ik ging weer aan de slag met een studie en kwam steeds verder in het hardlopen. Ik begon met duurlopen en halve marathons en inmiddels doe ik aan ultra running. Dat zijn loopwedstrijden die vaak honderden kilometers in allerlei weersomstandigheden. Mijn laatste run was 360 kilometer, verdeeld over 46 uur. Ook liep ik vorig jaar 1000 kilometer in 10 dagen, waarmee ik aandacht vroeg voor het onderwerp dat zo dicht bij me staat: uitbuiting en mensenhandel. Ik heb mijn verhaal toen in verschillende media mogen vertellen. Bang dat mijn loverboy me hierdoor komt opzoeken, ben ik niet. Hij krijgt mij niet meer klein. Voor mij is het verleggen van mijn fysieke grenzen echt therapeutisch geweest. Het hardlopen heeft me laten inzien dat ik steeds een stap verder kon gaan, ook als ik dacht dat ik het niet kon. En dat heeft me meer gebracht dan al die uren praten met een therapeut. Soms, bijvoorbeeld, als ik midden in de nacht door de sneeuw in de bergen ren, denk ik wel eens, wat ben ik aan het doen? Maar meteen voel ik het tot in mijn tenen. Als ik dit aan kan, kan ik alles in het leven aan. En dat maakt me alleen maar sterker.

dat was Clouseau met zin om te bewegen. En Paul Boy gaat verder met: ik heb een mot in mijn lijf.

0: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan.
1: Rain, hail or shine. 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
2: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
3: Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger, Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB, sharing the world with you. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.